0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jammer!
1: Yay!
0: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet!
3: Ik ook niet!
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen!
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay! Gamma!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
6: Het zijn de laatste zolderdagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere controles. Collega Robin Raamakers.
2: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
1: Maandag houden ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook even stilgelegd. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
3: Omdat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat heel goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon niet moeten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moest zijn.
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won wel 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden.
0: En files van 5 minuten of langer, die zijn er nog niet natuurlijk. Music, Liam Dert. Op dit uur opstaan in het weekend, dat leidt meteen tot de volgende artiest. Morgan Wallen, samen met Post Malone.

als een nummer. Voor de mensen die nog wakker zijn en voor wie het nog aanvoelt als een verlenging van de avond. Save Me Tonight van David Guetta en J-Lo. De nachtraven die mogen intussen in hun bed kruipen en de early birds van Q die zijn precies allemaal gaan vliegen dit weekend. Maarten en

0: is er bijna, hè. Deze American Girls. Want Harry Styles, die moet nog maar een paar shows spelen in Mexico voor hij met zijn wereldtour naar Amerika gaat. Maar liefst 30 keer speelt hij in New York. 30 keer na elkaar, hè. What a man, Harry Styles. Al doet de volgende artiest eigenlijk nog beter. Want zij staat meer dan 30 keer in haar eigen circus in Oostende. Camille is zangeres, danseres en acrobate tegelijkertijd. Haar circus ging afgelopen woensdag open. En ja, met welk woord kan je die opening het beste beschrijven? Daar heeft ze eigenlijk gewoon zelf een nummer over. Vuurwerk hoor je zo meteen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

Dit zou over jou kunnen gaan als je net op snooze hebt gedrukt. A little more time om te slapen. Maar Talita uit Mortsel, die is al wakker voor laatste dag werken vandaag. Thomas uit Gent is onderweg naar de zee voor de beachrun in Blankenbergen straks. En Lana uit Hamme, die is al op om naar de Lokerse feesten te vertrekken. Niet om te gaan kijken, maar wel om de eetstandjes in orde te brengen voor straks. Want het is dag 2 van de Lokerse feesten al, met onder andere Pommelien Thijs op de mainstage straks. Het is 1 augustus, een nieuwe maand, met ook heel wat nieuwe regels. Het zijn vooral kleine en heel specifieke dingen. Dat ga ik je besparen. Maar het belangrijkste dat je moet onthouden van die nieuwe regels, iets dat ons allemaal aangaat, dat zijn de nieuwe belastingen op gas en elektriciteit. Die op gas die stijgen en die op elektriciteit die gaan dalen. Omdat elektriciteit intussen een pak milieuvriendelijker is. Dus dat is iets om vanaf vandaag rekening mee te houden. Coming up, het nummer van Sabrina Carpenter dat je 's ochtends nodig hebt. En misschien wel het gezelligste nummer uit de playlist van Q. Eerst Think of Me.

0: gezelligste nummer. Uit de hele muziekbibliotheek van Q. Bubbly van Colby Kegay. Het is intussen 7:55 en Julie, het is onrustig in Spanje, hè?
1: Ja, in de hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden mensen samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta is gebeurd, dat Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meesten zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. En de Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee om het volgende WK te boycotten, door dan geen Europese landen te sturen. FIFA bevestigt nu via sociale media dat ze hun plannen daarom stoppen. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden.
0: En files van 5 minuten of langer, die zijn er nu niet.

0: Sabrina Carpenter over het zwarte goud. Koffie en espresso. En zometeen. Aaron Blommaert over tranen van goud. Het belangrijkste onbelangrijke nieuws dat je van vandaag moet onthouden gaat over OnlyFans. Maar geen paniek, het is ook geschikt voor kinderen. Meer nog, het is zelfs vooral bedoeld voor kinderen. Waarom mogen kinderen sinds vandaag ook op OnlyFans? Straks meer.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga voor onze frisse promo, nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
7: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Go Yellow!
11: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
12: DSM Keukens.
11: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Wanneer komt Aaron Blommaert naar het Q Beach House? Dat is de vraag van Lize in de Q-app. Wel, de Q-kalender op de website van Q of in de Q-app heeft het antwoord. De website van OnlyFans. Je kent hem. Of je kent hem zogezegd niet. Maar je weet dat hij voor volwassenen bedoeld is. Tegen betaling kan je filmpjes kijken. Maar sinds vandaag kan je daar ook de trefwoorden fluffy of hol ingeven. Zonder speciale beelden als resultaat. Want er zijn nu ook dierenfilmpjes te zien. In het bijzonder van marmotten. Echt waar. Amerikaanse dierkundigen die willen zo geld inzamelen voor hun onderzoek. Ze kozen voor exclusieve high-end beelden van marmotten. Omdat de filmpjes van die dieren blijkbaar het populairst zijn op YouTube. Maar ze plannen binnenkort ook filmpjes van schattige beren te maken, bijvoorbeeld. En zo wordt OnlyFans toch ook een beetje kindvriendelijk. Heel tegenstrijdig is het. Of ironic, zoals Alanis Morissette het zegt.

enige snaar op zijn gitaar. Is die van het gevoelige type. Dean Lewis Baghew. Maar nu iets vrolijkere muziek. Een beetje energie, want de zon schijnt. De dag is begonnen. Wat zeg ik? De maand is begonnen. En we maken ons klaar voor de tweede helft van de zomer ondertussen. Met deze Bob Sinclar. En zijn vrolijke Love Generation. Nog net tot het nieuws van 8.

0: klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, ik eet dat graag. Krikkenpot met stoofvlees. Of krikkenpot met balletjes. Of oh, krikkenpot met kaas. Oh, krikkenpot met kip. Krikkenpot met pannenkoeken. Krikkenpot met wafels. Krikkenpot met pudding, krikkenpot met konijn, krikkenpot met gekapt, krikkenpot met granola, oh, krikkenpot op een hamburger of krikkenpot gewoon op een boterham.
3: Rem 8 uur, goedemorgen. Nieuws met Julie.
4: Goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde. Dat is Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko. Migranten wilden daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meesten zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Collega Robin Ramakers.
5: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
4: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7, de krachtigste in de regio in 40 jaar. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen voor miljarden aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
6: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd, met een prijs, ten eerste dat is je eerste competitieve wedstrijd, dus altijd interessant hoe je daarmee gaat omkunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon het doorzetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijke.
4: Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen droog en zonnig en warm bij maximaal rond 30 graden.
2: Oh, ik heb dat
7: gedaan.
3: Ja, die moest er komen. Geen idee wat er gebeurde, maar even een glitch in ons systeem. We zijn er weer bij. Er is één file nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Gent op de E17. 5 minuten extra tussen Deerlijk en Waregem. Dat komt door een ongeval daar. En nu zien of we verder geraken in de show. Ja.
0: Music. Liam Dert.
3: Ja, straks een sorry aan alle ouders uit naam van alle kinderen tijdens de vakantie. Eerst sorry, papi, bij you.

mooi huwelijk tussen een dijk van een stem die van Sam Smith en de beats van Calvin Harris. Maar binnenkort een echt huwelijk voor Sam Smith die sinds deze week verloofd is. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 1 augustus, 7:50 ondertussen. Ja, ik moest vroeger altijd wachten tot de wijzer op de grote 8 stond om op te staan. Maar ik had te weinig geduld en ik ging er altijd vroeger uit. En dat is bij Lynn en Noah niet anders. Dus daarom een oprechte sorry aan hun mama. En eigenlijk aan alle ouders. In naam van alle kinderen die deze vakantie veel te vroeg opstaan. Vroeger dan hen gevraagd is. Geloof mij, geniet van die fase. Want over een paar jaar krijg je ze niet meer uit hun bed tijdens de vakantie. Dus eigenlijk is het ook weer niet zo erg. Gisteravond was er het Sunset-concert van Maxim en de Bauza. Je hoort daar straks uiteraard een recap van in de show. Maar ook woensdag was er live muziek aan het Q Beach House.

deze Judith kwam haar single I'd Love To Be In Love zingen op ons terras. En komende woensdag is het aan de meisjes van K3. Je kan alle optredens checken in de Q-kalender in de Q-app.

0: de meeste mensen die dragen slippers op het strand. Maar deze Judith kwam op rode plastieke laarzen naar het Q Beach House afgelopen woensdag.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Is het bij jou op slippers, laarzen, sneakers of wandelschoenen te doen vandaag? Waar neem jij Q mee naartoe vandaag? Laat het weten, liefst met een audiobericht in de Q-app. Maar wat je ook doet vandaag, dit nummer komt op het goede moment. Als je voelt dat je wat indommelt op weg naar je vakantiebestemming, als je wat aan het slabakken bent op je werk, of als je weer aan het sukkelen bent met dat verdomde koffiemachine, met Clouseau wordt elke ochtend een pak beter. Dit is En Dans in de Ochtend van Q.

0: Clouseau. Donderdag staan ze op Muziek aan het Water. Dat is een nieuw festival in Antwerpen. Een hele week kon je daarvoor tickets winnen bij Q. Maar je kan er ook gewoon nog tickets voor kopen. En van de broertjes Wouters naar twee beste vrienden die samengewerkt hebben. De mannen van Daft Punk. Ze waren BFF's in het middelbaar en maakten daarna jarenlang samen muziek. One More Time komt er straks aan. Eerst Country van Stella Lefty en de beats van Afrojack.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Stella Lefty is onderweg met de trein naar Boston, maar...
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Normaal gezien klinkt Q vooral hier in Vlaanderen natuurlijk, maar tijdens de vakantie is dat vaak anders. Veel mensen nemen ons mee naar overal ter wereld. We kunnen op een grote landkaart eigenlijk zo pinnetjes prikken, zoals je dat vaak op vakantie ziet van toeristen, van waar ze overal komen en zo. Die van Pascal uit Belzele zetten we hier bijvoorbeeld.
2: Wij zijn onderweg naar Spanje. We zitten nu in Bordeaux.
0: Ook Anouk uit Hasselt neemt Q mee.
3: Goedemorgen. Ik neem jullie vandaag mee naar mijn nieuwe huisje. Ik ga verder schuren en verven.
0: En Ruben uit Lopem die zit op de camping Le Vieux Port in het zuiden van Frankrijk. Ja, daar zou je ook deze twee Fransmannen kunnen tegenkomen. Mogelijk zijn zij aan het rentenieren. Want na het einde van Daft Punk is er niet zoveel meer van hen vernomen, hè.

0: Ondertussen is het bijna 8:30. En Julie, het is opletten als je dit weekend op vakantie vertrekt met de auto, hè?
1: Ja, het belooft erg druk te worden als je richting het zuiden rijdt. Het is traditioneel een zwart weekend, omdat er veel reizigers vertrekken en terugkeren. Door de bosbranden zijn er mogelijk ook meer problemen, zoals wegen die afgesloten zijn. Vooral vandaag belooft het druk te worden. In ons nieuws van 9 uur geeft de VAB een aantal tips. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden.
0: Eén file nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E17 naar Gent. Daar moet je 10 minuten bijtellen tussen Deerlijk en Waregem. Dat komt door een ongeval daar.

0: frequencies. De knopjes van zijn DJ-tafel die zijn een beetje groen. Want hij heeft groene vingers. Lost Frequencies deelde deze week beelden op zijn Instagram waarin te zien is hoe hij de grasweide voor de mainstage van Tomorrowland afrijdt met een grasmachine. Helemaal zelf heeft hij dat gedaan. Of Maxime vandaag het zand van het strand van Oostende weer aan het gelijktrekken is met een schop. Ik denk het niet, al zit het wel vol putjes omdat er gisteren zoveel gesprongen is tijdens het Sunsetconcert van Maxime, het tweede van deze zomer. Aan allen die gisteren gekomen zijn en aan allen die gisteren niet gekomen zijn, blijf zeker luisteren, want we gaan zo meteen het concert tussen haakjes herbeleven.
1: My name is Peter Parker.
2: Deze zomer.
1: We used to know each other.
2: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
1: Something bad was gonna happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
2: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
5: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënteen.
6: Sessimo.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
10: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Universe van Coldplay en BTS. In dit geval de Bangtan Boys. Maar BTS zou ook voor behind the scenes kunnen staan. En in dat geval kijk je best naar de socials van Q-Room. Daar vind je vandaag en ook de komende dagen tonnen beelden achter de schermen van Maxime. Vlak voor, tijdens en na zijn Sunset-concert. Lisanne uit Opwijk, Maya uit Zottegem en Sander uit Grimbergen die waren erbij. En zeggen ja tegen een throwback naar gisterenavond. En Abel uit Merchtem, Fanny uit Brugge en Simon uit Mazeik die konden er niet bij zijn. Maar zij zijn dan ook weer super benieuwd naar hoe het exact klonk. Wel, deze live versie moet je hoe dan ook gehoord hebben. Maxime live gisterenavond aan het Q Beach House. Dat klonk zo.
1: Sinds je weg bent slaap ik op de bank beneden. Heb niks te

Het nummer dat Shakira maakte voor Zootropolis 2. Ja, een film opzetten, het kan je kinderen even bezighouden op weg naar je vakantiebestemming. Zootropolis duurt bijvoorbeeld 1 uur en 3 kwartier, heb ik opgezocht. Maar ja, dat is veel te kort voor de gemiddelde reis natuurlijk. Dus heb je ook andere afleidingsmiddelen nodig. Na 9 uur hoor je welke afleiding Q voorzien heeft. Nieuw sinds dit weekend, komt echt geen dag te vroeg. Wat ook kan tellen als afleiding, dat is een nummer schrijven over je dochter dat ze dan non-stop meezingt. Dat is wat Reggie deed met zijn Ellie.

Cameron Whitcomb en Medusa. Dat was het anthem tijdens mijn citytrip naar Istanbul afgelopen week. Want in de ondergrondse cisternen staan er eeuwenoude beelden van een Medusa. En de intro van dit nummer, dat zal volgens mij een hele goede wekker zijn. Het wordt zo rustig luider, zonder dat je wakker schrikt. Dit zijn de Backstreet Boys bij Q. En As Long As You Love Me, net tot het nieuws van 9.

0: Goedemorgen, 9 uur. Nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend. Omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken, maar ook terugkeren.
2: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Cotard-tunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
1: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor maar 11.000 mensen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. En de Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders, maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Zonnig vandaag bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm tot 30 graden dan.
0: En er staan geen files op dit moment op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Music, Liam Dert. De solden zijn gedaan, dus de pret is over voor de Material Lovers. Ook een nummer van Sienna Spyro dat je hoort na DJ Licious.

Sienna Spyro uit de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Iedereen met een Disney Plus abo kan die sinds deze week daarop bekijken. En van een material lover naar een material girl. Want deze Madonna is in Europa. Ze treedt vanavond op tijdens de Pride in Amsterdam in een zaal. Maar het gerucht gaat dat ze in de namiddag al vanop een boot zal optreden die door de grachten van Amsterdam vaart. Ja, de Pride vindt daar altijd plaats op het water. Maar dit jaar zou dat dus ook met Madonna op een van de boten zijn. En misschien zelfs een live optreden live vanop het water. Het is zaterdag 1 augustus. In het nieuws vandaag, elektriciteit wordt goedkoper. De belastingen erop worden lager sinds deze maand, maar in ruil wordt gas dan weer meer belast. Vooral om mensen te laten overschakelen van gas naar elektriciteit, omdat dat veel milieuvriendelijker is. En ook een opvallend artikel in De Morgen. We worden minder vaak verliefd op collega's in vergelijking met vroeger, zo is het. Omdat we meer thuiswerken en elkaar dus minder zien, door MeToo ook veel afwachtender zijn en er veel meer andere wegen zijn om de ware te vinden, zoals Tinder bijvoorbeeld. Werk en privé willen we meer gescheiden houden dan vroeger. Dus blijkbaar worden er minder relaties onder collega's aangegaan. Ja, benieuwd waar dat naartoe gaat.

0: Ja, ik hoop dat het wel lukt om thuis te geraken vanavond als je terugkomt van je reis en dat je er vlot geraakt mocht je vandaag vertrekken. Want het is het grote wisselweekend. De helft van de mensen komt terug, de andere helft vertrekt. En dat zorgt voor ellenlange files naar het zuiden. Het wordt waarschijnlijk het drukste weekend van het jaar op de weg. In Frankrijk is code zwart afgekondigd. Ze verwachten monsterfiles en ze raden aan om pas maandag te vertrekken. Of je in de file gaat staan of niet, ja, de rit naar het zuiden duurt sowieso lang, zeker voor kinderen. Dus daarom komt de nieuwe afleiding van Q geen dag te vroeg. Straks meer na Lady Gaga en dat prachtige Always Remember Us This Way.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1+1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: Natuurparcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
9: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Nu bij Zelfbouwmarkt. Douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

dat is toch de bedoeling, hè? Als je vandaag naar het zuiden rijdt. Tom uit Bord, Meerbeek, Eda uit Leuven en Christos uit Bree, die vertrekken vandaag of ze zijn al onderweg. Ik hoop voor jullie dat het gaat meevallen onderweg, want er worden veel files voorspeld vandaag. Ja, wat kan je er dan niet bij nemen zo in de file? Lastige kinderen op de achterbank. En dat zal ook niet nodig zijn, want sinds dit weekend kan je de Q-luchtballon-game spelen. Je weet het, sinds een paar maanden kan je de echte Q-luchtballon boeken voor een rondvaart, maar sinds dit weekend vaart die ballon ook in een poepsimpel spel in de Q-app. Het is een soort van Flappy Bird in de wolken. Minstens even verslavend alleszins. En voor je het weet, ben je toegekomen op je bestemming. Voor deze citytrip hebben we wel het vliegtuig nodig, Jay-Z en Alicia Keys. Die nemen je mee naar New York. Empire.

0: Het is 9:30 intussen. En Julie, er zijn nieuwe maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Hè?
1: Ja, ons land wil nu 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Ze benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor zo'n 11.000. En bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden.
0: En files van 5 minuten of langer, die heb ik niet te melden nu.

shotgun. Dat is wat je zei voor het begrip passenger princess een ding was, hè. Je hoorde George Ezra bij. En zo meteen een nummer over dit moment van de dag, over het ontbijt. Ik ken zelf maar één hit die daarover gaat, maar verbeter mij gerust mocht je nog nummers over ontbijten kennen. Eerst deze van Jonas Blue gaat eigenlijk ook over dit moment, want hij begint met deze woorden.

nummer kwam eigenlijk vorige zomer, in de zomer van 2025 al uit. Het is nu pas een hit geworden. Doet het heel goed in de Q-top 40. Waar die exact staat, hoor je na 10 uur. Jonas Blue met Edge of Desire. Gisteravond was er het sunsetconcert van Maxime en de Bauza, het Noorse trio dat je kent van hun piano. En ze hebben een cadeautje achtergelaten. Een nieuwe zomerhit. En ook een nieuwe Q-topschijf. Dat is voor zometeen eerst dat ontbijtnummer. Uit mijn blote hoofd kan ik maar één nummer bedenken dat over het ontbijt gaat. Ook Winnie uit Kontich, Doreen uit Stabroek en Matthias uit Sint-Amandsberg die komen maar op één song. En dat is deze van Deep Blue Something natuurlijk. Breakfast at Tiffany's. Smakelijk als je aan de ontbijttafel zit, hè.

knappe kerels van de Bouwsa. Ze hebben gisteren een sunsetconcert gegeven aan het Q Beach House. Mathieu uit Landen was erbij en vond dit nummer zelfs nog beter dan hun zomerhit Magnetic. Deze week de Q-topschijf Lose Myself. En nu Anne-Marie en Shania Twain. Q-topschijf.

Marie en Shania Twain met Unhealthy. Gelukkig is het wel gezond om naar Q te blijven luisteren, want vanaf 10 uur hoor je de Q Top 40 met opvallend veel dansbare nummers erin. Ligt uiteraard aan de periode van het jaar, zo midden in de zomer. De zomerhits klinken dan ook op hun best. Timo Pereda is jouw gids door de lijst. De 300ste editie trouwens van de Q Top 40 dit weekend, dus een extra feestelijke editie. Ik heb nog Survivor van Destiny's Child tot dan. En eerst Galantis en 5 Seconds of Summer met deze lighter.

0: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Julie.
1: Goedemorgen. Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend. Omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken, maar ook terugkeren.
2: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du Soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Cotard-tunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
1: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker ook genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor 11.000 mensen. In Ekeren is een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement vanmorgen vroeg. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Twee andere mensen raakten gewond en zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is intussen volledig geblust. Mogelijk werd het aangestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Met Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook twee kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden.
0: Dankjewel, Julie. En ook al één file waar je meer dan 5 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen, dus niet enkel in het buitenland een zwart weekend op de weg. Alhoewel, zwart weekend is misschien al een groot woord. Op de E40 richting Brussel verlies je er exact 5 tussen Merelbeke en Gent en 60. Een heel erg goeiemorgen. Het is zaterdag 1 augustus vandaag. De mythische halftime mark van de zomervakantie. 50% achter de rug met nog 50% te gaan. Maar gelukkig is het nu gewoon zaterdagochtend en heb je nog 100% van de Q-top 40. Die komt eraan, jij en ik, hand in hand door de zaterdagvoormiddag.

0: Ja, de deuren van het QB-chart zijn geopend. En mocht je er nog aan twijfelen, ja, ons QB-chart staat dus nog altijd recht. Geen paniek. Het was gisteren een stevig Sunset-concert hier in Oostende. Een dik feestje met de Bauza en ook Maxime. De twee voor de prijs van één eigenlijk een beetje. En de prijs was ook nog eens gratis. Hoe mooi kan dat zijn? Beide artiesten komen nog voorbij in deze lijst de komende drie uur. Ja, de Q-top 40 die wordt zoals elke week gebaseerd op sociale media, airplay, streamingcijfers en ook jouw hartjes in de Q-app. Met deze week de volgende uitkomst. 16 stijgers, 21 dalers, 1 staanblijver en ook 2 nieuwe hits. Maar voor we daaraan kunnen beginnen, eerst nog even dat geheugen opfritten.
1: Dit was vorige week.

0: Rexha, de religieuze leider van een new religion, de dance religion misschien wel. Vorige week nog de nummer 2 in jouw Q-top 40. Ja, dat is eigenlijk geen zondagochtend in de kerk dan, hè, als Bibi Rexha helemaal op de troon zit als religieus leider. Misschien wel vrijdagavond gaan bidden op de dansvloer. En dan zeggen we zo allemaal samen van...
1: Het is bijna weekend.
0: Het is bijna weekend. Maar het is natuurlijk al weekend, dat is het goede natuurlijk. Het is zaterdagochtend, zometeen dan starten we aan een gloednieuwe lijst. Een gloednieuwe Q-top 40. Eerst nog dit...
2: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Al de hele zomervakantie bovenaan. Koningin van de voetbal, Shakira.

als je foto's van Shakira ziet zo doorheen de jaren, dan lijkt het eigenlijk alsof die elk jaar een beetje jonger wordt. Echt waar, een hele mooie vrouw. Die, al 6 weken lang jouw nummer 1 in de Q-top 40. Berichtje van Brian uit Scherpenheuvel. Die springt er zometeen op de fiets met zijn kerstverse vrouw. Ze zijn vorige week getrouwd en dat gaan ze de komende weken nog elk weekend vieren met een leuke weekendactiviteit. Amai, dat is goed gezien. Liefde in overvloed ook in de Q-top 40 vandaag. Zometeen al Bas Sarah, hè, dat is best een romantisch liedje. Eerst even zien welke hits er deze week plek moeten ruimen voor de nieuwkomers. Met andere woorden, wie ligt er met zijn klikken en vooral ook met zijn klakken uit de lijst? We zingen niet meer van Drive Safe met Miles Smith en Niall Horan. Zij doen niet meer mee. En het is ook gedaan voor onze langsgenoteerde hit. Na 30 weken geen Offenbach meer. Gelukkig zijn er dus ook twee nieuwkomers die de zon nog iets harder gaan doen schijnen. Dat is voor straks. Nu eerst -6 en achteraan. Juste, jij

0: Vorige week nog de diepste daler en nu opnieuw 6 plekken naar beneden. Juste, Jack Stallion en Turn the Lights Off. Afgelopen week was Juste trouwens nog voor de eerste keer in Amsterdam. Ja, Juste, dat is een jonge vrouw eigenlijk, een 23-jarige DJ. Ze is onder de indruk van alle veranderingen die in haar leven aan het gebeuren zijn, want eigenlijk komt ze zo van een heel klein dorpje, ergens van zo echt in the middle of nowhere. En ja, nu is die vrouw de hele wereld aan het rondreizen, die is nieuwe muziek aan het maken aan de lopende band. En wat heeft ze dan in Amsterdam gedaan, vraag je je misschien af. Ah, wel, ze heeft de videoclip gefilmd van haar nieuwe hit. En die nieuwe hit die heb je ook al bij Q Music gehoord. Repeat of niet? En deze week moet ik toch al zeggen, dat is mij opgevallen, zijn er heel veel hartjes uitgedeeld aan die nieuwe. Dus wie weet, komt ze straks wel nieuw binnen in de Q Top 40. Zometeen nog eerst twee andere twintigers. Eentje is een wereldbekende DJ in wording en de andere heeft de mooiste stem van Vlaanderen. Al ja, is eigenlijk de stem van Vlaanderen.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Q. Dit is de Q Top 40, nummer 39.

The Rumors van Thomas Gray doen het twee plekken lager deze week, maar niks kan die jongen zijn zomer nog kapot maken. Hij is 22 jaar, stond dit jaar voor de eerste keer op Tomorrowland en mag spelen als openingsact voor Martin Garrix. Dan ben je goed bezig. Beter nieuws voor de hele zonnige vibes van Yugal wel. Die is het ietsje zonniger gaan opzoeken op een klein eilandje midden in de Caribische Zee. Bekend van de parelwitte stranden, het doorzichtige water. Ja man, dit is Jam.

Lintje, het opwijk stuurt. Een paar weken geleden vond ik dit zo'n irritant liedje. En nu echt gewoon zalig, mega tof, ja. Ik snap het wel, je moet er even aan wennen. Maar dit is hoe de zomer voelt natuurlijk. Jugal, Jamaican plus 1 deze week. Op nummer 37 in de Q-top 40. Even kijken op de snelwegen in ons land. Want als je zelf nog op vakantie zou vertrekken met de wagen, dan is het vandaag een zwarte, zwarte zaterdag. Veel mensen die terugkomen en veel mensen die vertrekken naar het buitenland. Hier bij ons 1 file en die staat natuurlijk op de E40 richting de kust. 10 minuten extra op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen. En als je nog op een andere plek zou stilstaan, dan gaat het daar sowieso sneller dan 5 minuten. Allee, dan verlies je daar minder dan die 5 minuten. Timo Pirera. Gisteravond een magisch tweede Sunset-concert op ons podium in Oostende. Maxime, die een paar uur daarvoor nog aan het optreden was in Circus Camille. En zij komt er nu aan, zeg.

0: 22e week in de lijst en nu 13 plekken lager. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Ze kunnen gelukkig wel nog altijd genieten op de steun van onder andere Lore uit Sint-Gilles-Waas en Bijou uit Kontig. Zeg een heel erg goedemorgen. Het is 1 augustus vandaag. Benieuwd naar wat jouw zaterdag nog brengt? Line uit Semst die heeft zichzelf net aan een nieuwe uitdaging gewaagd, laat ze weten in de Q-app. Ze gaat vandaag voor de eerste keer vanille-ijs maken. Oh, ik heb geen flauw idee hoe je moet beginnen aan ijs, maar dat klinkt heel lekker en dat kan eigenlijk niet mislopen, lijkt mij dan. Een goede bol vanille, daar kan toch niks bovenop eigenlijk. Het is 10:40, vroeg genoeg voor een ijsje. Ik weet niet of dat bij jou ook nog op de planning staat voor het ontbijt. Zometeen krijg je in ieder geval wel nog een hele hoop goede muziek. Want je luistert natuurlijk naar de Q-top 40, alleen maar de grootste hits allemaal na elkaar. Zometeen ook de eerste nieuwkomer en dat is een nieuwe versie van een hit die ik altijd luister tijdens het sporten. Nu ja, moet ik wel even zeggen, ik ben al heel lang niet meer gaan sporten. Het is al even geleden dat ik hem gehoord heb, maar zometeen gaan we die nog eens bovenhalen.
1: Mannekes!
2: Bumpy!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay! Gamma!
4: Morgen is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Q, de Q-top 40, nummer

Het zou echt een goede Belg zijn eigenlijk, die Alex Warren. Een tijdje geleden deelde hij nog frietjes uit voor een van zijn concerten. Of ze zelf gebakken waren, dat betwijfel ik natuurlijk wel. Zeg, Passenger, deze week min 8. Nu dus op nummer 34. Ik wil het even hebben over sporten. Als je zelf iemand bent die geregeld is, gaat sporten, dan heb je misschien ook zo een vaste playlist die je altijd opzet. Bij sommige mensen staan daar keiveel liedjes in en dan kan je die zo op shuffle zetten. En dat je altijd een ander liedje hebt tijdens het sporten. Bij andere mensen staan daar maar 8 nummers in. Dat is bij mij zo. En dan hoor je elk half uur gewoon hetzelfde, maar dan weet je gewoon, die nummers, die pompen mij helemaal ready om te sporten. Dit is een van de liedjes die er bij mij altijd in staat. Cry van Florida. Ik vind dat echt fantastisch om zo vol een bak op te gaan. Nu, wel leuk. Het was al van 2009 geleden, dat nummer. Er is een DJ, een 23-jarige mevrouw, die beslist heeft om hier nog eens een nieuwe versie van te maken. Dat is ook goed als je binnenkort nog wil gaan sporten. Even kijken wie daar is. Nieuw. Maar ja, natuurlijk, Juste, die je ook al kent van heel wat andere hits bij Q-Music, heeft een nieuwe uit. Dit is Just A Little samen met Sam Harper. Heb jij veel hartjes gegeven, want hij kwam ook al voorbij in Repeat of Niet. En komt nu dus nieuw binnen op nummer 33.

29e week en nu ook de langst genoteerde hit in de Q-top 40. Bruno Mars op nummer 32 deze week. Oh, I just might. Zeg, ik weet niet wat de thermometer bij jou thuis zegt. Hier in Oostende is het al goed aan het opwarmen. En mocht je dat mooie zonnetje in de lucht dan kunnen vangen en dat dan in een liedje steken, wel, dan zou het ongeveer zoals deze klinken. Harry, PFR en Sola.

0: derde week in de lijst. Onder andere een hartje van David uit Aalst voor Henri PFR en Sola Sola. Zometeen op nummer 30 een hit uit eigen land. Eerst nog even de boekhouding.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Min 6 voor Juste Jekstaljon. Bas Sara doet het ook 10 plekken lager met All Because of You.
2: You are the part of me I never knew I needed.
1: 38.
0: 26e week en nu min 2 voor Thomas Gray.

Oh, blijft heerlijk. Hè. Alex Warren, 8 plekken lager met zijn Passenger. Eerste nieuwkomers Juste en Sam Harper. 32. Bruno Mars is de nieuwste langsgenoteerde. Hij doet -1.

30. En terug een plekje hoger. Harry, PFR. Verder met de lijst nu, met een stevige klap voor Berre ook. Yesterday nog op 21, today doet hij min 9.

0: Min 6 nu voor Taylor Swift. Ja, I knew it ook, ja. Als jij daar verandering in wil brengen, dan kan je gewoon een hartje gaan geven. In de Q-app, dan gaat ze volgende week misschien weer de lucht in. Zeg nog 28 hits in het verschiet. Met ook volgend uur dus nog dansen van links naar rechts. Onder andere met Another en Talk To You komt eraan. Misschien wel de meest catchy gitaar van 2026. Een beetje funky met Bruno Mars.
1: De Q Top 40. Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds.

0: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Julie.
1: Goedemorgen. Op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor de aankomende passagiers, zegt Ishan Shualaikli van de luchthaven.
2: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daarom is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
1: In het Franse departement VAR blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was het vuur nogthans onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de VAR gestuurd om de 720 mensen die er al aan het blussen zijn te versterken. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen er zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. En in de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op de Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal doen aanwakkeren. En wielrennen dan? Over een kwartier begint in Spanje de Clásica San Sebastián. Dat is traditioneel de eerste klassieker na de Ronde van Frankrijk. Tourwinnaar Pogacar is er vandaag niet bij, dus is nummer 2 Remco Evenepoel de topfavoriet. Hij gaat vol voor de winst, net zoals bij zijn vorige 3 deelnames. En als hij wint, wordt hij ook meteen recordhouder in de wedstrijd. Zonnig vandaag bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden.
0: Dankjewel, Julie. 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat natuurlijk op de E40 richting kust. Nou ja, wie wil er nu niet naar het zijtje komen? 22 minuten tussen Zwijnaarden en Nevelen. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook nog eens 10 minuten. Dat richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
3: Timo Birreda.
0: Een heel erg goede morgen. Zometeen een artiest die 6 uur per dag op de bus zat om naar de muziekschool te gaan. Eerst Lost Frequencies.
3: Nummer 28.

je moet je eens even inbeelden. Je bent al je hele leven bezig met zo muziek maken. Je wilt heel graag bekende artiest worden. Je ouders hebben ook heel veel liefde en passie voor muziek. En dan krijg je plots de kans om naar de legendarische Brit School te gaan. Dat is de school waar ook Adele, Amy Winehouse en Tom Holland onder andere gezeten hebben. Ja, dan heb je daar natuurlijk alles voor over, hè, om daar ook effectief te kunnen gaan studeren. Olivia Dean nam elke dag de bus om haar muziekdroom waar te maken en om te gaan studeren op die school. Dat was een reis van 3 uur heen en 3 uur terug. Dat is pittig. Je moet er iets voor over hebben. Ondertussen wel goed gelukt. Haar carrière is helemaal van de grond gekomen. Gisteren was het bijvoorbeeld exact 5 jaar geleden dat Olivia Dean haar allereerste album online zette. Dat klonk toen nog zo. Ja, dat is zo van die lekkere, rustige muziek, hè, zoals we gewoon zijn van Olivia Dean. Natuurlijk een beetje gevaarlijk op zaterdagochtend en je bent misschien nog maar net wakker. Misschien ga je weer een beetje indommelen, dus we moeten dat even snel rechtzetten. Want de zaterdagochtend is natuurlijk maar een paar uur verwijderd van de zaterdagavond, hè, en dat is dan weer het moment om die beetje...

0: kwam de lieve man Maxime gisteren tegen in de backstage van het QB-chas. Ik durfde het niet te zeggen. Ja, 5 plekken achteruit toch voor hoe dan ook. Maar kijk, hoe dan ook, het was wel een heel leuk Sunset-concert dat hij hier gegeven heeft.
1: Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom hoe dan ook vanavond niet aan.
0: Zo klonk dat op het podium van ons Q-Sunset-concert.

0: goed, hè. En met beeld is dat nog leuk. Je kan er bijna niet aan ontsnappen als ik je muziek volgt op sociale media. Dan ga je de video's daar ongetwijfeld ook wel terugvinden. Zeg, zo meteen misschien wel een van jouw favoriete hits bij je muziek momenteel. Dat kan ik misschien wel voorspellen, omdat de man zoveel hartjes heeft gekregen deze week, dat hij plots meer dan 10 plekken de lucht inschiet in deze lijst.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zand.

0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Sparkoolruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: DSM.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
2: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

je zaterdagochtend met Q-Music door de boxen, dan weet je dat het weekend op rolletjes loopt. Op deze hit zing je al mee sinds mei van dit jaar. En nu is het augustus. De tijd vliegt als je plezier hebt. Milk Inc

0: Deze week wel 8 plekken minder voor Madison. Ze staan op nummer 23 en van Linda. Je weet wel, Linda Mertens, de zangeres van Milk Inc. Moeten we even naar Lina. Je weet wel, Lina, hè? De luisteraar van Q-Music uit Lokeren. Ja, Lina die gaat de komende 3 minuten heel content zijn, denk ik. Want een van haar favoriete hits op Q komt er nu aan. In de Q-top 40. En de welke is dat dan, denk je? Ah wel.
1: 22.
0: Ze gaat vannachtje aan Freya Sky. Silent Treatment mag deze week 5 plekken de lucht in.
1: Q sounds better with you. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: is een 16-jarige zangeres die het al zo goed doet. Freya Sky opnieuw 5 plekken de lucht in. Veel hartjes voor Silent Treatment. Je bent duidelijk grote fan. Bijna 11:30 geworden en er staan 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E40 richting Kust. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de Antwerpse ring 11 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse buitenring ook 5 minuten. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Mobirera. Soms heb je zo van die hits waarvan de intro bijna beter is dan de rest van het nummer. Waarvan je zo al op seconde 1 voelt van, ja, dit wordt hem wel echt helemaal. Bruno Mars, die maakte er ook zo in. On My Soul.
1: Nummer 21.

0: Dit is toch goed weekend moet klinken. Bruno Mars, On My Soul op nummer 21. Zeg, wat staat er nog op jouw planning vandaag? Laat wij vooral even weten in de Q-app.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Ondertussen doen wij even de boekhouding. Berre, 9 plekken lager. So if you need someone, I can be someone.
1: You can always run to me. 29.
0: Min 6 voor de country vibes van Taylor Swift. I knew it, I knew you. En dan zingt ze zo van... remember.

0: heerlijke zomervibes van Lost Frequencies. Min 9 voor Live It All.
1: Nummer 27.
0: En ook Olivia Dean zingt 9 plekken lager met So Easy to Fall in Love.
2: Make it so easy.
1: 26.
0: Min 2 voor Another, 54 Ultra en Talk to You.
1: Higher, so 25.
0: Gisteren op ons podium, daarnet ook nog

0: 30.
1: Het heerlijke Silent Treatment plus 5 voor de 16-jarige Freya Sky. En We Don't Talk Anymore. We don't talk anymore, talk anymore, talk anymore. Give me the silent treatment. The least you could have done was give me a prison. Nummer 21. En daarnet nog Bruno Mars, 4 plekken hoger. Wat een goede hit die je al gehad hebt. En dan moet je nu weten dat de Somber de lijst in twee komt knippen op nummer 20. En dat betekent dat wat er nu volgt eigenlijk het bovenste deel van de lijst is. Dus de 20 beste hits van het moment. Dit is Homewrecker op nummer 20.

0: plaatje van onder andere Martien uit Haagd voor Somber. Hij stond afgelopen donderdag nog op de mainstage van Lollapalooza. Dat is een gigantisch groot festival in Chicago in Amerika. Er komen ongeveer 115.000 mensen per dag. Dat is natuurlijk al wel de moeite. En op de line-up dit jaar bij Lollapalooza, alleen vandaag al, Lord, Olivia Dean en Tate McRae. Allemaal voor de prijs van één ticketje. Dat vind ik toch wel mooi? Alleen al voor Tate McRae zou ik het vliegtuig pakken om naar Chicago te vliegen. Dat is een fantastisch goede zangeres. Zeg, in België dit weekend de Lokerse feesten met eigenlijk ook echt een hele goede line-up. Vandaag onder andere Pommelien Thijs en Roxy Dekker daar op de mainstage. Pommelien Thijs en Roxy Dekker die staan niet meer in de Q-top 40. Zometeen My Oh My God. De hoogste nieuwe van deze week. En dat is echt een hit waar je heel hard op gaat kunnen dansen.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: 18.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor is druk bezig met zoeken naar dat groene bordje boven de deur. Daar vind je de nooduitgang altijd. Ondertussen zakt hij wel 5 plekken naar nummer 18 in deze Q-top 50. Als je op dit moment in de wagen zit en je bent daar aan het luisteren naar Q-music, een beetje genieten van de muziek hè, op de radio, en zo zachtjes aan het meetikken met je voet, hè, dat doen we allemaal wel eens als er zo een dikke schijf op is. Het raam staat misschien een beetje open. Dan moet je nu vooral even zorgen dat het tempo en de beat van de volgende hit in de lijst geen impact heeft op jouw snelheid. Ja. Kan alles gebeuren als er zo'n uptempo liedje op de radio is en dat je per ongeluk een beetje te veel op het gas duwt. Niet doen, wees voorzichtig. Want ik moet zeggen, het volgende dat gaat wel stevig zijn. Het is de hoogste nieuwkomer in de lijst.
1: Nieuw.
0: Dat is hoe de zomer moet klinken. Nieuwe muziek van Criss Cross Amsterdam. Je kende ze al van Vluchtstrook, maar nu zijn ze nieuw. En hebben ze nieuwe muziek gemaakt voor alle. Willy William, Criss Cross Amsterdam, My Oh My. Nieuw op 17.

handig als de zanger eigenlijk gewoon 100 keer de titel zingt, dan hoef je het zelf niet meer af te kondigen natuurlijk. Harry Styles met, ja, je zult wel weten, American Girls, 21ste week en nu toch een klein toekje wel voor de Nari, -6. Hij staat op nummer 16 in de Q-top 40. Zeg, ons QB-chaas in Oostende, dat weet je, dat staat hier al jaar en dag. Dat is de leukste plek aan de kust. Ook de plek waar meestal het grootste feestje plaatsvindt. Nu, volgende week gaat er wel even verandering in komen. Heel even, een paar uurtjes. Want 23,27 kilometer vanuit het QB-chaas is er iemand iets aan het opbouwen op dit moment. Zijn naam is David Guetta. Die gaat hier volgende week zaterdag. Even kijken waar dat is. In Nieuwpoort, denk ik, of zo. Of ergens anders. Ik heb niet opgeschreven waar het is. Hij gaat hier ergens aan de kust een gigantisch groot feestje geven. Die man gaat heel wat andere DJ's uitnodigen. Onder andere Harry PFR staat in zijn voorprogramma. Hij doet het zo goed en daar wil je bij zijn. Maar ja, het is al volledig uitgekocht natuurlijk. Dus ja, ik zeg het eigenlijk voor niks, maar wat. David Guetta blijft ook untouchable in de Q-top 40. Plus

Volgende week komt David Guetta optreden aan de kust. Ik was even vergeten op te schrijven waar dat hij exact ging optreden. Gelukkig ben jij er nog. Je hebt het wel op het rechte eind. Het is in Zeebrugge dat die staat volgende week. Dan weet je dat bij deze ook. Zometeen het laatste uur van de Q-top 40 met daarin nog de 13 beste hits van dit moment. Je krijgt ze allemaal in juiste volgorde met onder andere Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: neemt de trein richting de top 10. En bidden voor Bibi Rexha. Staat ze nog altijd in de top 3? Dat horen we straks.
1: De Q Top 40. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Maximum Summer.
3: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Julie.
6: Goedemiddag. In Ceuta is de dodental opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar andere lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen, dat Spaans gebied in Noord-Afrika, om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en de wind daar. Begin deze week was de bosbrand nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die het dan naar een valse site leiden, zegt consumentenorganisatie Testaankoop.
7: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer. Dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
6: En moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden.
0: Dankjewel, Julie. Het is een zwarte zaterdag vandaag. Veel mensen die op vakantie vertrekken met de wagen en ook veel mensen die terugkomen. In ons land valt het eigenlijk al bij al nog wel mee. 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 richting kust. Een kwartier extra daar tussen Zwijnaarden en Nevelen. Even kijken, op de Antwerpsring richting Gent ook een kwartier erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E17 richting Antwerpen 10 minuten tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En op de Brusselse Buitenring ook nog eens 10 minuten. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Timo Bireda.
0: Smakelijk als je aan tafel zit. Nu op je bord, Martin Garrix op een bedje van Ed Sheeran. Dat is lekker zeg. Repeat it is dit.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Tiende week in de Q Top 40, nu wel één plekje lager. De Q Top 40. Het is ondertussen een dik jaar geleden dat ik voor de eerste keer op Q Music mocht presenteren. Dat was ook in het Beach House. Hier bij Q Music, dat was kei spannend. En er zijn deze zomer ook heel veel mensen die zo zeggen van ik was erbij op jouw eerste uitzending. Amai, toen was je nogal zenuwachtig. Ja, ik weet het, ik weet het. Wat ik mij vooral herinner van die tijd, ik mocht toen ook al de Q Top 40 presenteren. Toen was er één hit die ik zo leuk vond en die stond toen altijd heel hoog in de lijst. Ja, het was iets met een katje. Ja, met een katje, ja. Dat was de Cat's Eye met Gabriella. Ik weet niet of je dat nog weet, ja. Ed Sheeran die heeft die hit toen ook gehoord. Geen idee of hij dan naar Q-Music aan het luisteren was of hij het gewoon op Spotify of zo heeft gehoord. Hij was zo'n grote fan van die madame dat hij dacht, daar wil ik nu ook eens een liedje voor maken. En dat heeft hij dan ook gedaan. Dit is nieuwe muziek van Cat's Eye. Het heet Animal en het is volledig gemaakt en geschreven door Ed Sheeran. Hoor je wel een beetje aan de gitaar, hè? Ja, Animal, zo heet het als je het een keer volledig wil horen. Kan je het gaan opzoeken daar. Leuke vibe, leuk gitaartje. En dan nu een beest. Een ander beest eigenlijk, dat gisteravond nog 10 om te zien aan elkaar babbelde op tv. Het is Aaron Blommaert.

0: De vrouw met de grappige naam toch wel Kelsey Ballerini. Tweede week voor Marshmallow en Another Drink op nummer 11 deze week.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: En ook 11e week voor Samber. Hij gaat nu 9 plekken achteruit. Delicious Milo plus 9 voor Forever Young. We're forever young.
1: 18.
0: En maar zoeken, jong. Meteor ging 5 plekken naar beneden. Ik zoek

Strokes, de nieuwkomer, Criss Cross Amsterdam, Luisa Sanza en Willy William. Min 6 voor Harry Styles en al zijn American Girls dat hij heeft meegenomen.

0: min 1 voor Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeated. Aaron Blomhardt, Zoë Lévé wenen erop los en toch gaan ze plus 4.
1: Het zijn 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
2: Nummer 11.
0: En plus 6 voor Marshmello, Kelsey Ballerini en Another Drink. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen dat ik gisteren zo een coole bro-klap heb gedaan met een van de gasten van De Bouwzaaier.
2: De Q-topschijf.
0: Ja, die kwamen rechtstreeks van het podium en ik stond toevallig in hun weg. En die zei zo, yo, yeah, it was amazing on the stage. Dus dat was heel leuk. Ja, gisteren het tweede Sunset-concert van deze zomer met De Bouwzaaier hier op ons podium aan het Q Beach House. Ze hebben veel muziek gespeeld. Er zat gigantisch veel volk op het strand van Oostende. Iedereen was echt wel aan het viben. Dat was echt zo ideaal, want de zon was ook net aan het zakken in de zee. En dat was de muziek die je daarvoor nodig had. Ze hebben één hit die iedereen kent natuurlijk. Magnetic, daar is ook volle bak op meegezongen. Maar er is een nieuwe hit die ook al goed in ons brein begint te zitten. En dat is een hit die je extra veel hoort op de radio deze week.
2: Dit is deze week.

0: nieuw.
1: De Q-topschijf van deze week, De Bauza en Lose Myself. Dat gaat niet lang duren voordat ook in je hoofd zit, net zoals Magnetic in je hoofd zit. Berichtje van Anne ook in de Q-app. Ze zegt, De Bauza was geweldig gisteren, zoveel energie. Ja, ze hebben hier echt een heel goed sunsetconcert gegeven aan onze Q-Beach House. Zeg, eventjes iets anders dan. De Q-top 40. We zitten hier in ons Q-Beach House. Prachtig uitzicht. Als ik naar mijn rechts kijk, nu, dan zie ik links natuurlijk niks. Maar als ik naar mijn lefty kijk, ja, dan zie ik daar een 23-jarige zangeres die deze week 23 plekken de lucht in schiet.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gewin, voelt aan mijn cliënteen.
2: Cécile. Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
8: Het zijn de laatste zoldendagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Dit is de Q-top 40.
10: My name is Stella T.
9: Nummer 10.

is ongelooflijk wat die Stella Lefty allemaal uitsteekt. Het is haar tweede week in de lijst en ze schiet al 23 plekken de lucht in. Met dat heerlijke Boston opent nu ook meteen de top 10. Op nummer 10. Maar kan je inbeelden, vorige week stond u dus op 33, hè? Dat is echt insane. Jij bent fan, ik ook. Misschien wel de toekomstige nummer 1. Wie zal het zeggen? Deze week was ze trouwens ook nog op bezoek in Nederland. En daar heeft ze een live versie gebracht van Boston. En dan hoor je meteen dat die vrouw eigenlijk live ook heel goed kan zingen.

zijn stem live. En met video erbij is het eigenlijk nog beter. Vanavond in Oostende trouwens de Q-première van de nieuwe Spider-Man-film. Die gaan we samen met een paar honderd Q-luisteraars bekijken hier. De recensies zijn al lovend, maar zometeen een hit in de lijst dat ook een soundtrack is van een dierenfilm. Een film over een geit. Die krijg je zometeen na Becky G.

0: je zou voor minder goed zijn. 19e week en nu weer plus 6 voor Jelly Roll en I'm Good. Daar word je toch zo vrolijk van dit nummer. I'm good, I'm good. En het is ook de soundtrack van de film Goat. Vandaar dat ik daar straks zei dat het over een geit gaat eigenlijk. 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat nog altijd op de E40 richting Kust. Daar moet je 15 minuten bij tellen. En dat tussen Sint-Denijs, Westerham en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum. En 5 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En tenslotte ook nog op de E40 richting Brussel. Daar moet je er 5 bij tellen. En dat tussen Hellezien en Tienen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Hellezien. Ik hoop dat het juist is uitgesproken.
1: Timo Pirera.
0: Ulrike Douwer mocht de Noorse mannen van de Bauza gisteren nog een gouden plaat voor een wereldhit overhandigen. Ja, en dat is natuurlijk dik verdiend.

0: Je bent terechtgekomen in de zaterdagmiddag, 1 augustus. De helft van de zomervakantie met nu op 6 in de Q-top 40 Alex Warren en zijn Fever Dream. Ja, Fever Dream, dat betekent eigenlijk een beetje zo een nachtmerrie. Het gaat over een nachtmerrie. En over een echte nachtmerrie gesproken, Bibi Rexha, de zangeres, die moet in Amsterdam zijn voor een optreden. Maar die is afgelopen nacht toch arm gestrand in de luchthaven, omdat haar vliegtuig gecanceld was, denk ik. Dus die zat om 3:10 s'nachts zo half in slaap te vallen in die heel oncomfortabele stoeltjes in de luchthaven. Gelukkig hoor je daar zo meteen wel echt helemaal niks van op nummer 5.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1+1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar 44,99 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: My name is Peter Parker.
4: Deze zomer.
3: We used to know each other.
4: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
3: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
4: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Vanavond bij VTM.

Ook Sienna Spyro treedt vandaag op in Chicago, want daar is er nog het hele weekend Lollapalooza. Dat is een gigantisch festival met zo per dag meer dan 100.000 bezoekers. Dat is echt crazy. En Sienna Spyro gaat vandaag op het podium een Pommelien Thijske doen eigenlijk. Want ze heeft een zelfgeknutselde jurk gemaakt. Zo allemaal van krantenkoppen. En daarmee gaat ze dan het podium op. Wat een stem, wat een vrouw. Sienna Spyro, twee plekken de lucht in. En nu dus de hoogste positie tot nu toe voor Material Lover op nummer 4 in de lijst. Dat betekent dat we nog 3 hits te gaan hebben. Even kijken, wie is jouw bronzen medaille? Oeh. Q. Het is deze heerlijke Edge of Desire van Jonas Blue. Hoe ben jij deze zaterdag ondertussen aan het doorbrengen? Siebe uit Gerardsbergen heeft net het laatste steentje gezet van zijn gigantische Lego-bouwwerk. Verwijder je even uit de kamer, Siebe, want je gaat nu wel een beetje moeten dansen ook. Ja.

0: veel hartjes voor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, je had gehoopt dat hij op één zou staan misschien. Maar ja, dankzij al jouw hartjes heeft hij toch al een klein duwtje in de rug gekregen. Deze week jouw nummer 2 en dus net niet bovenaan. Teddy Swims. Zometeen na 1 uur dan gaat de beste muziek van Q-Music natuurlijk gewoon door. Met Doreen, onder andere live vanuit het Q Beach House in Oostende. Ik ben al eens heel even gaan piepen, wat ze zoal heeft meegenomen van dikke schijfjes. Dit komt er onder andere aan. Ja, Born to Love You. Dat is ideaal voor op je zaterdagmiddag. Maar eerst heb je ook nog de nummer 1 van de Q-top 40 te goed vandaag. En natuurlijk nog eventjes de boekhouding.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Sterkste stijger. Plus 23.
1: Train back to Boston. 9.
0: Becky G moet het dan met 2 plekken minder doen. Sorry, papi. Jelly Roll, die mag weer terug de lucht in deze week. Plus 6 voor dat heerlijke positieve I'm

7. De Bauza plus 2. Gisteren nog op het podium. En nu gewoon dik in die top 40. De 23e week voor Alex Warren, -1 voor zijn Fever Dream.

0: Sienna Spyro krijgt een klein duwtje in de rug. Material Lover gaat plus 2. A material lover. Ook een plek erbij voor de zomervibes van Jonas Blue. Edge of Desire. Twee. En opnieuw van 3 naar 2. Teddy Swims en dat heerlijke Mr. Know-It-All. Q top 40, we hebben 39 hits gehad. Ja, dan is er nog eentje te goed natuurlijk.
1: Nummer 1.
0: Opnieuw de favoriete hit van het moment. Die vrouw is untouchable. Shakira en

0: from summer.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Het is 1:00. Het nieuws krijg je van Julie.
3: Goedemiddag. Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie vorige week op een tram in Schaarbeek. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook nog een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 67, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook nog een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen, dat Spaans gebied in Noord-Afrika, om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je dan naar een valse website leiden, zegt Testaankoop.
4: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website. Een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer. Dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
3: De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Europese Voetbalbond in een statement. De FIFA liet eerder vandaag al weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden.
2: En er staan intussen 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je 11 minuten extra rekenen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan richting Brussel op de E40, 6 minuten erbij tussen Hellesin en Tiene. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring op de buitenring, 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Dorien Matthijs.
2: Koekoe, mijn eerste woorden vanuit het Q Beach House. Jawel, ik heb er zot veel goesting in. Dit is Born to Love, ja.

0: on me. Alles behalve het geval hier aan ons Q-Beach House. 22 graden, zonnetje op onze snoet. Maximum. En vooral Kotje Vol, zeg heel erg goedemiddag, lieve vrienden. Andere setting voor mij vandaag, want het is de allereerste keer dat ik achter de knoppen zit in ons Q-Beach House. Ja, het uitzicht is niet normaal. Het zeetje, de cocktails die ik hier voorbij zie komen, de knappe redders in de verte en nu ook de boys van Bazaar, laat ik op je los.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Uit hun nieuwste album Exit, dit is Ooit komt er een dag.

0: geworden. Rasputin, thank you. Ja, ik dacht dat het al heet was, maar zometeen komt er ook nog eens de knapste Italiaan op de markt aan. Ik heb het natuurlijk over Damiano David. Ja, die hoopt dat zijn grote liefde tegen de zomer ja zegt. Maar Damiano ondertussen, hartje augustus. 1 augustus, hartje zomer moest ik zeggen, maar als je er niks meer van hoort, mag je mij ook altijd bellen hoor.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Q. Q Music.
4: Q sounds better

Ja, begin juli trouwden ze in alle geniep in de Madison Square in New York. Ons Miss Taylor Swift. Het is 2:08 en er staat hier een reggae dance hit klaar. Maar niemand, en dan bedoel ik echt niemand, weet wat de titel betekent. Ze zingen in het nummer dingen als As we get close, you whisper Coco, I hold you in my arms and you say Jumbo. Maar de band in kwestie is er altijd heel mysterieus over gebleven. Dus we gaan er een beetje onze eigen invulling aan moeten geven.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The Script met Superheroes. Bijna half twee, dus we gaan eens kijken hoe het op de snelwegen eraan toe gaat. Hè. Er staan momenteel vier files waar je meer dan vijf minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je een half uur extra rekenen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Komt daardoor een defect voertuig. Dan richting Antwerpen op de E313. Zes minuten erbij tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Naar de E17, vijf minuten extra tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring. Op de buitenring ook vijf minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan gaat het daar vlotter. Dan verlies je daar minder dan vijf minuten.

0: Shawn Mendes en Treat You Better. Sandra uit Roosdaal stuurt Doreen groetjes naar de studio boven. Wij zitten hier in de zetels met een rosé'tje. Oh, zalig zeg, dat is echt goed leven. Zometeen terug naar mijn geboortejaar. Hetzelfde jaar als wanneer Dilemma van Nelly en Kelly Rowland uitkwam. En nadien nog een muzikaal duo, Miles Smith en Niall Horan, op het muzikale menu met deze boodschap.
1: Voorzichtig op de banen, hè. De Q-party, paar

0: bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen? Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Q Music.

0: Miles Smith en Niall Horan dus. Ja, die waarschuwen ons.
1: Neem je cue mee naartoe.
0: Want het is een zwart weekend op de snelwegen in Europa. Vooral ritjes van en naar vakantiebestemmingen liever, die zorgen voor al die files. Maar ook heel veel festivals en concerten die je kan meepikken dit weekend. Sarah uit Lokeren die gaat natuurlijk naar de Lokerse feesten en de Vonnefeesten. Die gaat ze ook even checken, stuurt ze. Izzy uit Bilze dan die stuurt. Ik ga naar het festival Boer Zoekt Bier. Wat een fantastische naam is dat ook. Heel veel plezier daar. Maar waar neem jij Q mee naartoe op deze zonnige zaterdag? Laat mij dat zeker even weten. Eva Max hoor je nu bij Q. Die richt zich tot alle kings en queens die op de baan zijn momenteel. Dus ben jij ook één van die files aan het trotseren? We got you. Gewoon die volume.

Alesso en One Republic met een goed shotje energie dus. Lorenzo uit Gent die laat weten dat hij hier supergezellig op het terras van Q zit met zijn vrouw en zoontje. En ze zijn in de hapjes gevlogen. Ik krijg er zelf ook honger van. Cindy uit Als die stuurde ook haar zaterdagplan door. Die gaat een avondje cinema meepikken vanavond. Waarschijnlijk ofwel naar The Odyssey of naar de nieuwe Spider-Man, denk ik dan. Straks, na het nieuws van 5, gaan wij het even hebben over vakantieliefjes. Ja, want de zomer, dat is het hoogseizoen daarvoor, hè. Swat, onze Olivia Dien, die doet daar niet aan mee, aan vakantieliefjes. Het mag allemaal wat serieuzer voor haar.

Thank you. We gaan het tempo terug wat opdrijven, hè. Mijn eerste uur ooit in het Q Beach House. En ik heb hier al meteen de Q Mocktail aangeboden gekregen. Dus ik zou zeggen, santé. Dit is nog een push-up van Freestylers. Nog voor het nieuws van 2.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Mannekes!
3: Bumpy!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
3: Wie?
2: Jammer!
3: Yay!
2: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet!
2: Ik ook niet!
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen! Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee!
4: Yay!
5: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: klassieker op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Twee uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Julie.
3: Goedemiddag. De politie is op zoek naar een belangrijke getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige die zelf ook slagen kreeg van die dader. De getuige is een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. De politie wil hem graag spreken. De Vlaamse ombudsdienst krijgt al maar meer klachten binnen over drinkwatermaatschappijen. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar ging het om 20% meer klachten dan in dezelfde periode vorig jaar. Komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben, zegt consumentenexperte Safia Yashou.
4: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
3: Als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die dan niet zomaar, maar neem eerst contact op met de watermaatschappij. In de Ronde van Denemarken zijn 6 fietsen gestolen. Dat maakt de Italiaanse ploeg SWAT Club bekend. Dieven namen de fietsen mee uit de vrachtwagen van de ploeg die voor het hotel stond. Het is nog niet duidelijk of de renners nu toch nog kunnen deelnemen vandaag aan de vierde rit. Die begint trouwens rond deze tijd. Wout van Aert staat voorlopig aan de leiding. Hij won de voorbije 3 ritten. Deze namiddag is het zonnig bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden.
2: En er staan intussen 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je een kwartier extra rekenen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dan richting Antwerpen op de E313. 9 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de E17 zijn het er 5 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Dan tot slot nog eentje op de Brusselse ring op de buitenring. 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar momenteel minder dan 5 minuten.
5: Dorien Matthijs.
2: Muziek om honger van te krijgen, dat staat hier op ons menu. Harry Styles hoor je na Sabrina Carpenter. Goedemiddag.

Ja, maar wat is nu de betere snack? Harry Styles of toch maar de watermeloen waar hij over zingt? Emma uit Leuven die stuurt in de Q-app nooit genoeg Harry, dus het antwoord van haar kennen we al. Heel erg goedemiddag, vrienden. Het is 1 augustus vandaag. We zitten echt midden van de zomer, volop vakantieseizoen, kampseizoen en het seizoen van de vakantieliefjes. Kan tot iets mooi leiden, maar ik heb zo ooit eens een dikke 10 jaar geleden een vakantielief gehad. Zijn telefoonnummer die had hij op zijn briefje geschreven voor mij. En toen ik terug thuis was, was dat briefje gewoon weg. Dus nooit meer teruggevonden, ook nooit meer mijn liefje teruggezien. Ja, het zal niet meant to be geweest zijn, vrees ik dan. Maar als 14-jarige zat ik in zak en as. Kan je gewoon

0: Michel Tello met
1: I Set You Peg.
0: Ja, een Portugese titel die ik altijd tactisch probeer te vermijden. I Set You Peg, ongeveer dat dus. Evi, die stuurt Doreen, troost u. Mijn vakantieliefje heeft mij ook ooit in der tijd laten zitten. Ja, daarom is het een vakantieliefje, hè. Ik weet het, maar toch, soms doet dat nog eens pijn.

Afgelopen woensdag gaf ze hier een mini-optreden aan ons Q Beach House. Als je dit hoorde ze met I'd Love to Be in Love. 3:10 intussen. En wat een dag zeg om voor de allereerste keer in het Q Beach House te presenteren. 22 graden hier aan het zeetje momenteel. Dat is dus niet te warm. Klein briesje in de haren en een stralend zonnetje. En dat is ook Axwell en Ingrosso niet ontgaan. Sun is shining op jouw zaterdagnamiddag bij Q's.

0: Snap.
1: Rosalyn. Snap. En het is 2:30. Eens kijken hoe het op onze snelwegen gaat. Iets rustiger al momenteel. Er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je nog een kwartier extra rekenen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En tot slot nog eentje richting de kust. Op de E40 staat die 5 minuten erbij tussen Aalter en Beernem. Komt daardoor een defect voertuig. Uitkijken dus. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, gaat het vlotter en verlies je minder dan 5 minuten.

0: One Last Time Back You van Ariana Grande. Gisteren heeft ze haar gloednieuwe album op de wereld losgelaten. Petal heet het. Ja, ik had geen flauw benul wat dat betekende, petal. Dus ik ben het even gaan opzoeken. Petal is blijkbaar een bloemblaadje. Dus ik zou denken dan aan warme, aan zomerse, fleurige muziek. Maar haar nieuwe album, ja, heeft toch een donker randje, vind ik. Swat, hier bij Q. Wel iets zwoelere zomerse muziek in aantocht. Daar gaat Shania Twain zo meteen voor zorgen. Na het duo Topic en Nico Santos. Je hoort ze nu met Body.
1: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sound.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Mannekes!
5: Bumpy!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
5: Wie?
4: Jammer!
5: Yay!
4: Ik ga klussen! Wie klust er mee?
5: Oh, ik kan niet!
6: Ik ook niet!
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen!
6: Ik moet ons tuinhuis schilderen!
4: Dat is toch klussen?
6: Oh ja!
5: Wij klussen mee!
7: Yay! Gamma!
8: Morgen is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Q Music.

op jouw zaterdagnamiddag. Beginnen deze zomer toerden ze mee met Harry Styles in Londen. Ja, wat een zotte combo toch. Shania en een Harry samen op een podium. Zeg, ondertussen staat de Voice van Vlaanderen hier klaar bij mij. Ik heb het natuurlijk over Bas Serra. Ja, hij hangt onderaan de Q-top 40 te bengelen. Dus geef hem wat hartjes in de Q-app. Als hij voor jou nog wat langer in die lijst mag blijven. Dit is All Because of You. Q.

0: vanuit Tomorrowland naar de Lokerse feesten. Daar staat hij ook binnenkort. Volgende zondag is dat. Ja, en het hek is van de Dam daar in Lokeren. Gisteravond de allereerste avond van die Lokerse feesten. En vandaag ook een knaller van een line-up. Onder andere Roxy Dekker.
1: Vanaf ben jij de baby en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die...
0: Die neemt haar sugar daddy daarmee, maar ook ons Pobbelientje.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar.
0: Die gaat daar de pannen van het dak zingen met haar atlas. Shakira die heeft een andere activiteit op de planning. Maar daar maken we een tripje naar de zoo.
3: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we

0: Het is 3 uur, het nieuws hoor je van Bart.
1: Goedemiddag. In Ceuta proberen het leger en de politie migranten terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Raamakers is voor ons ter plaatse.
2: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
1: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Griekenland dreigt een bosbrand een volledig dorp van de kaart te vegen. Het is een kustdorp op een 70-tal kilometer van Athene. Er zouden al 150 huizen vernield zijn. Het vuur raakt maar niet geblust door de felle wind. Meer dan 300 mensen werden via het water geëvacueerd. In de hele regio rond Athene geldt de hoogste alarmfase door de bosbranden. En de Europese voetbalbond UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden, na alle kritiek. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Vanmiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden.
0: En het wordt drukker op onze snelwegen. 5 files waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Brusselse ring op de buitenring. 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 8 minuten tussen Halle en Beersel. Dan moeten we naar de Antwerpse ring richting Gent. 9 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting de kust op de E40 ook eentje van 6 minuten tussen Nevelen en Beernem. Komt daar door een defect voertuig. En tot slot nog eentje richting Hasselt op de E313. 6 minuten extra daar tussen Bilzen en Diepen. Beek komt daar door een obstakel op de weg, dus uitkijken. Maar op een andere plaats verlies je wel minder dan 5 minuten.
3: Dorien Matthijs.
0: Als je binnenkort iets zot aan de hemel wilt zien, noteer dan maar al woensdagavond 12 augustus. Zometeen meer daarover.

Cross van Gossip hoorde je. Zometeen een muzikaal trio bij Q dat op de rand van de afgrond staat. De afgrond van de Q-top 40 weliswaar, met hun Turn the Lights Off. Maar ze zijn daarmee wel veel actueler dan ze zouden denken. Want op woensdagavond 12 augustus, dus over anderhalve week, is bij ons de grootste zonsverduistering sinds 1999, zo moet ik het zeggen, te zien. En dat rond 7:15 s'avonds, dan komt de maan voor de zon te staan. En een uurtje later, rond 7:45, gaat die zonsverduistering een maximum bereiken. 90% van de zon wordt daar dan bedekt door de maan. Maar met het blote oog, ja, mag je daar helemaal niet in staren. Zelfs een gewone zonnebril is niet sterk genoeg. Dus, als je dat spektakel graag met je eigen ogen ziet, schaf dan zeker zo'n eclipsbril aan. Of gebruik lansglazen, die zijn ook geschikt. Om al even in de sfeer te komen, zijn hier Juste, Jack Stahl en John met Turn the Lights Off.

0: Of ook wel, had ik je maar eerder leren kennen? Wel, ik denk dat we de volgende groep Right on Time hebben leren kennen. Want gisteravond stonden ze hier te shinen. Q Sunset Concert. Op ons podium van het Q Beach House. Ja, en ik ben er zeker van dat we binnenkort kunnen zeggen... Kijk, die internationale vedettes hebben wij ooit nog bij ons Q Sunset Concert gehad. Jong Geweld uit Noorwegen. En ze zijn ook nog eens de gloednieuwe Q Topschijf. Je hoort ze zometeen na Louis Capaldi.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
5: C-c-bo.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Nog steeds aan volonté.
7: This is a muscle van Lynch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
11: Het zijn de laatste zolderdagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

The Boys van de Bouw samen met Lose Myself, de nieuwe Q-topschijf. Andres uit Brugge stuurt: wat een geweldige zomerse vibes knallen hier door mijn boksen. Ja, niet alleen aan het Q-Beach House heeft het vonken en vuur gegeven. Binnenkort op donderdag 6 augustus gaat

Purple Disco Machine Back You. Binnenkort trouwens ook op Pukkelpop, maar dat is nog even toekomstmuziek. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Want eerst moeten we ook nog eens kijken hoe het op onze snelwegen zit. Daar staan momenteel twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, die staat op de Brusselse ring. Op de buitenring moet je 32 minuten extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Komt daar door een ongeval. En tot slot ook nog eentje op de binnenring. 7 minuten extra tussen Halle en Beersel. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar momenteel wel minder dan 5 minuten.

0: Hugo met Think of Me. Bart uit Kortenaken die stuurde deze week een prachtig sfeerbeeldje in onze app van de Q-luchtballon met een rode ondergaande zon op de achtergrond. Je kon die spotten boven Tienen en omstreken. Alleen ja, van verre kan je natuurlijk niet zien hoe het daar in die luchtballonmand aan toe gaat. Maar daar is iets heel zot gebeurd. Kan je nu al zeggen, een concert was het niet. Een gezellig dinertje was het ook niet. Verstoppertje, ja, kunnen daar ook niet spelen. Nee, nee, nog één keer raden wat het wel was.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt vanavond naar Paal. Shake it off op

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.

En die smeekt om a little more time. Een hoogdag in onze Q-luchtballon deze week. Want daar is iets heel romantisch gebeurd. Veel gokjes zijn binnengekomen en die zitten er allemaal bonk op. Onder andere Valérie uit Gerardsberg gestuurd. Doreen, ja, dat kan toch niet anders geweest zijn dan een huwelijksaanzoek? Ja, Valérie. Exact. Het ja-woord is voor het allereerst gegeven in onze Q-luchtballon. En ja, dat met die zonsondergang op een warme zomeravond. Wat een moment moet dat geweest zijn. Ik haal er op jou zaterdagnamiddag ook een hopeloze romanticus bij. Hij luistert naar de naam Enrique Iglesias en gaat het hier meteen een paar graden warmer maken met zijn Bailamos.

Alex Warren en zijn Passenger. Zeg, ik neem hier eens even een duik in ons Q-hit-archief. En naar het jaar 1996, want toen scoorde de Fugees een hit met een nummer dat ja, eigenlijk niet origineel van hen is. Het is te zeggen, ze hebben wat gespiekt bij de Jackson 5 en die hebben dan weer gespiekt bij nog oudere bands. En dat gebeurt wel vaker dan je denkt, dat zo'n hit in een nieuw jasje wordt gestoken. Een iconisch refrein dat dan bijvoorbeeld helemaal herwerkt wordt, dat heet samplen. En David Guetta bijvoorbeeld, die is daar ook helemaal niet vies van. Blue bijvoorbeeld in een nieuw jasje. Of Juste, die heeft dat ook net gedaan. Een makeover heeft zij gegeven aan Cry. Maar kijk, de Fugees, die hebben er een ongelofelijk pareltje aan overgehouden. Of van gemaakt zelfs. Trouwens, Ready or Not, zo heet het. Maar ook Ready or Not, mijn allereerste QB Chow show zit er bijna op. Maar geen nood hoor, helemaal geen nood. De ravissante QDJ Naomi van der Poorten die komt jou zo meteen gezelschap houden. Heel erg goedemiddag met de Fugees en Ready or Not.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: My name is Peter Parker.
4: Deze zomer.
3: We used to know each other.
4: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
3: Something bad was going to happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
4: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
5: Goedemiddag, het is bijna 4 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
6: Goedemiddag. In Ceuta proberen het leger en de politie migranten terug te sturen richting Marokko na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Raamakers is voor ons ter plaatse.
7: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
6: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden. Samen met 9 andere klimmers, dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Nirmal Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Een voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen, die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Vanmiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden.
5: En één file waar je even wat tijd moet bijrekenen richting de kust op de E40 tussen Aalter en Oostkamp reken je best 19 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
0: Naomi van der Poorten.
5: Ja, en ik heb een kanon van een schijf mee. Eén op de naam van de Black Eyed Peas. Eerst Kevin Whitcomb. Goedemiddag.

0: Maximum
1: Summer.
0: Yeah.
2: Q Music.
3: Let's get it started in here.

Ik kan mij geen beter startschot inbeelden van de namiddag dan deze. Let's get it started. Goedemiddag. We zijn weer en route op weg naar de zaterdagavond. En de volgende madame, die mag stilaan ook beginnen uitblazen. Ja, want haar tweede show van Circus Camille vandaag zit er bijna op. Haar tweede al. 33 shows in totaal deze zomer. Ik word er al moe van als ik het uitspreek. Dit is Nu dat je weg bent van Camille.

0: Ik zal het ook niet verklappen. Ik zal anders gewoon een losse vertaling geven in het Nederlands. Want ik vind dat ook gewoon een leuk zinnetje. Je kan het los vertalen naar... Ik zou wel een keer durven.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen... grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt.

en The Prick. De Robin Schulz remix. Prayer in C. Ja, ook een klein schietgebedje. Voor hierboven, voor Margriet Hermans. Het was een fantastische madame, daar twijfelt geen Vlaming over. En het is ondertussen al 2 maanden geleden dat we haar hebben moeten afgeven. En wat toen ook gebleken is, is dat de fantastische Margriet in meerdere dingen in het leven goede smaak had. Want ze was ook een grote fan van Berre. Zo'n grote fan zelfs, dat Berre op haar uitvaart ook heeft mogen spelen. Dus ik hoop dat ze ergens luistert nu, want het is yesterday, today.

0: Ja, je moet het Justin Timberlake niet meer leren, hoor. What goes around comes around. Net zoals de files, er staat er één waar je toch wat tijd moet bijrekenen. Richting de kust natuurlijk, dat is niet super toevallig. Op de E40 tussen Aalter en Oostkamp 19 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
1: Hey, lekker! Nou, niet anders.

0: Shaboozy en Miles Smith met Blink Twice. Zometeen heb ik een specialetje in de playlist gestoken, want dit ken je normaal al. This is the rhythm of the night. Rhythm of the night. Maar ken je Ritmo de la Noche nog? Dus zometeen komt dat eraan. 3 minuten en 20 seconden. Puur overweldigend plezier. Je gaat niet weten wat u overkomt.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, yellow!
4: Q-music. Maximum summer.

0: van Taylor Swift. Daarnet heel veel mensen gelukkig gemaakt met dit nummer. Mezelf in kluis. Ritmo de la noche, maar volgens Sebastian zingen ze...
1: Frisco's. Frisco's met wat nootjes.
0: Zalig wel, een heel vieze combinatie. Enfin, vandaag de tweede dag paardenworsten naar binnen werken en goede live muziek meepikken op de Lokerse feesten. En ik heb extra veel muziek uit de line-up in mijn playlist gepropt. Zometeen Lost Frequencies, eerst The Weeknd, niet in Lokeren, wel onlangs in Amsterdam. Het was een grote show, geheel in zijn stijl, al waren de kritieken over het algemeen dat het te veel show en te veel vuurwerk was en te weinig inhoud. Ja. Veel boem boem, maar weinig bla bla. Het zal The Weeknd een paardenworst wezen, denk ik dan. Dit is Blinding Lights van The One, The Only, The Weeknd.

Lost Frequencies. Hij speelt volgende week de allerlaatste dag van de Lokerse feesten ook, gevolgd door zijn compaan Ned Sky. Twee Belgische danslegendes eigenlijk, hè? De Felix en de Boris. Dat gaat vonken geven. Woensdag passeert Oscar en de Wolf dan weer op de Lokerse feesten. En ook zij zitten in de playlist zometeen. Dat moet het toch echt lukken, hè? Dat is kei toevallig. Eerst gaan we terug naar de Zeros. Dus zet je grote zwarte bril op, je blonde pruik op en gaan. Dit is Lady Gaga met Pap.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Jan uit Oosterzeele stuurt in de Q-app dat ze hier bijna zijn voor de film. Ja, zometeen begint de Q-première hier van de nieuwe Spider-Man-film. We hebben een hele cinemazaal met Q-luisteraars volgepropt. Maar eerst moeten we hen hier nog aan het Q-beachhuis volproppen natuurlijk. Met een natje en een droogje, dat hoort erbij. Dit zijn Alan Walker en

0: Maximum Summer. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Mannekes!
2: Bumpy!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
4: Gamma! Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Goedemiddag, het is 5:01. Het nieuws krijg je van Bart.
6: Goedemiddag. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Het werd nog spannend in de finale, zegt Maxime van Gils, ploegmaat van Evenepoel.
7: Juist voor de voorlaatste klim. Hey, Remco, red, lek. Het was dan wel zaak om de groep een beetje bij elkaar te houden. Ik voel me op zich wel goed. En dan bovenuit proberen een beetje af te stoppen. Ja, het moment dat hij erbij kwam, zeiden we, ik zal wel rijden, maar zorg gewoon dat je wint.
6: Het is de vierde keer dat Evenepoel de Clásica San Sebastián wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in de buurt stonden konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Collega Robin Raamakers is voor ons in Ceuta.
8: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
6: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
9: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
6: Ook premier Rob Jette nam deel aan de Pride. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het blijft zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden.
5: En goed nieuws, want er is geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik vind het altijd heel goed als celebrities hun kinderen zo wat een speciale naam geven. Zoals Kim Kardashian en Kanye West destijds. Northwest was dat dan. Of die kindernamen van Elon Musk, daar begin ik zelfs niet aan. Maar Chris Martin van Coldplay, die kan er ook wat van.
10: Naomi van der Poorten.
5: Want zijn dochter heet Apple. Ja, wel een prachtige vrouw van 22 ondertussen.

Taylor Swift, Adele, Ariana Grande, Beyoncé, Celine Dion, Elton John. Het is om de duur moeilijk om artiesten op te noemen die geen ruzie hebben met Donald Trump. En sinds deze week kan ik weer een naam bijvoegen aan dat lijstje. Ik vertel het je zo. Eerst gaan we even een knopje omdraaien, even afkoelen. Als je geen verkoeling kan vinden in drankjes of een douche of een zwembad of zo, misschien wel in de muziek. Want dit nummer is de herfst in een liedje voor mij. Ik zie zo de blaadjes al dwarrelen. Ah, oh, dit is herfst in de zomer met Soul Asylum Runaway Train.

0: Katy Perry die heeft ruzie met Donald Trump, ja. Want het Witte Huis heeft haar nummer Firework gebruikt in een TikTok-video met beelden van militaire aanvallen in Iran. Ja, walgelijk. Geen ander woord voor. En dat vond Katy Perry ook. Ze schreef op Twitter dat mijn nummer zo misbruikt wordt als soundtrack voor destructie. En geweld is een complete schending van alles waar mijn nummer voor staat. Mijn muziek is bedoeld om mensen samen te brengen, niet om oorlog te verheerlijken. Ik moet u niet vertellen aan welke kant ik sta, zeker. Ik kan u wel mijn kant gewoon tonen met een nummer van één van de twee. Eén van de twee ga ik zo meteen draaien. Raar, raar, raar.
1: De Q-party barst weer los.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Q. Q Music.

Harry Styles en al zijn vrienden worden verliefd op American Girls, maar hij moet niet spreken, hij heeft er zelf thuis in lopen. Een van mijn highlights van deze week was een tuinset kopen. Ja, oh, ik ben zo gelukkig. Dan weet je dat je volwassen wordt, hè. Dat moeten we vieren. Kijk, Sash, die is even enthousiast als ik. Die zal ook net een nieuwe tuinset aangeschaft hebben. Van wat anders wordt een mens nog zo gelukkig. Ik kan het u niet vertellen. Dit is Sash.

Ask Till Dawn. Gisteravond zag het strand weer zwart van het volk. We gaan het zeggen nu dat het is. En daar had Maxime alles mee te maken. En je hebt geluk, want ik heb live muziek mee, zodat je dat allemaal nog eens kan herbeleven.

0: Summer.
1: Zou graag het volgende nummer willen dedicaten aan mijn fantastische vrienden van Circus Camille. I love you guys. We gaan hier het plein in twee verdelen. Een linkerkant en een rechterkant. Mevrouw, je mag nog kiezen. Links, rechts? Links, rechts. Oké. Rechts, jullie mogen mij nazingen. Hier gaan we.

0: de live versie van Ik wil dat je liegt. Van Maxime hier op het strand van Oostende tijdens een Sunset-concert. Ah, dat was zo zot. Amai, het publiek was mee hoor. Ze wisten wat ze moesten doen. Iets helemaal anders. QDJ Robbe Petitjean die verzamelt de hele zomer lang zijn favoriete zomerschijven in de ochtendshows. Robbe's Big Five heet dat dan. En ik mag niet meedoen, want ik werk hier. Maar dan herinnerde ik mij plots dat ik een eigen radioprogramma heb en dat ik kan doen wat ik wil. Dus daarom hoor je mijn zomerschijf van dit moment. Naomi's Big One van de zomer. Zometeen. Talk to you.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
3: Goh, ik voel dat mijn cliënteen.
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Vanavond bij VTM zetten ze de kat niet bij de melk, maar de BV bij de geit in Code van Koppes. En bij VTM 2 beschermt een vrouw

en zijn fluit. Good to be. Een van mijn favoriete spelletjes op café of onder vrienden is gewoon het spelletje waarin één iemand een eerste woord van een nummer zingt en dan moet de groep het aanvullen. En zometeen heb ik nog eens een perfect nummer gepland om dat daarmee te doen. Dus we gaan samen spelen, hè. Wat volgt op dit nummer? Staring. Ja, je weet het, hè. Het komt eraan na Henri PFR en zijn Solar.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die je kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Go yellow!
6: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Goedenavond, het is 6 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
11: Goedenavond. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij had het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel wel nog spannend, na een probleem met zijn fiets.
12: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced, omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
11: Het is de 4e keer dat Evenepoel de Clásica San Sebastián wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden, dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg, nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. In Maasmechelen in Limburg heeft het zwaar gebrand in een loods naast een boerderij. De zwarte rookpluim was tot ver in de omtrek te zien. Omwonenden houden ramen en deuren best nog een tijdje gesloten. Bij de brand raakte niemand gewond. Ook de dieren die in de boerderij in de buurt stonden, konden in veiligheid gebracht worden. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, in het stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Collega Robin Raamakers is voor ons in Ceuta.
13: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
11: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Tienduizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
14: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk.
11: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden.
10: En goed nieuws, want er zou op dit moment geen enkele file mogen zijn waar je meer dan 5 minuten verliest. Iets helemaal anders, ken je dit nummer nog? Wel, goed nieuws. Want...
0: Naomi van der Poorten.
10: 12 jaar later is er een opgefriste versie uitgekomen en het is echt een banger. Je hoort hem naast

Maar hoe zou het nog zijn met Vanessa Carlton? Ja, goed, zo blijkt. De Zeros waren wel niet haar beste tijden. Te jong, te beroemd, zegt ze zelf. In 2010 kwam ze wel uit de kast als bi. En sinds 2013 is ze wel gelukkig getrouwd met een man. En ze maakt nog steeds muziek. Ze zit al aan haar 7e studioalbum ondertussen. Maar niets kan natuurlijk tippen aan deze hit, want wij leren haar kennen in 2002 met het

0: Pink, want zij gaat nooit niet meer dansen. Altijd. Dus eigenlijk.
1: 'S Morgens eet ik yoghurt met granola met krekenpot. En dan om 10 uur soms dan ik in een boterham met krekenpot. Op de middag eet ik balletjes met krekenpot. En dan in de namiddag en ik in een pannenkoek of ook kremmetje met krekenpot.
2: En s'avonds dan ook krekenpot?
1: Nee, s'avonds niet. S'avonds eet ik patatjes met vlees en groentjes. En misschien een klein beetje krekenpot, ja.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Q Music.
6: Q
5: sounds better.
6: Sounds better.

0: topschijf Lose Myself. Gisteren nog groot feest met de Bauza hier in ons Standard Sunset Concert. Vandaag weer een nieuwe party, want op dit moment zijn hier aan het Gebiedshuis al heel veel luisteraars verzameld voor de Q-première van de nieuwe Spider-Man film Brand New Day. Om 8 uur begint die Q-première van Spider-Man en er is hier een fotoboot, hapjes en drankjes. Dat is belangrijk, maar het allerbelangrijkst, er loopt hier ook een Spider-Man rond. Ja, die hier overal opklautert, op de studio, hier rond, ja, aan die rails hier allemaal. Ik heb hem al overal gezien. Ik schrik er ook altijd van. Slecht geweten. Heel speciaal allemaal. Heel benieuwd. Want tegen 8 uur moeten we met z'n allen natuurlijk wel in de Kinepolis zijn. Want dan begint de film. Ik ga ook kijken. En ik heb geluisterd naar het advies van Zendaya aan onze Bert de Kok.
1: En bring some tissues.
2: Really?
1: Oh ja.
0: Ja, dus ik heb voor de zekerheid een extra zakdoekje mee.

legendarisch nummer. Feel the love, rudimental. Trouwens, geen enkele plek onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. En aan enthousiasme geen gebrek in de Q-app. Hallo, dag.

0: Belangen niet. Madonna is op dit moment in Amsterdam en ze heeft daar een heel bijzondere reden voor.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Q. Q Music. Q sounds better with...

Madonna is dichter dan je denkt. Want ze is vandaag op de Pride in Amsterdam. Ja, ze geeft een concert op een van de bekende Amsterdamse Canal Parade. Dus die parade, daar gaat ze gewoon echt een superzot concert op geven. Volgende week zaterdag is het ook Pride in Antwerpen natuurlijk. En daar maken we met Q één groot feest van. Want voor het eerst hebben we zelf een eigen Q-wagen. Dat is superzot, dat is echt iets om trots op te zijn. Daar gaan BV's op staan, Q-DJ's natuurlijk. Maar natuurlijk hebben we ook Q-luisteraars nodig om het mooie weer daar te maken. Dus als jij de hele stad wilt doorparaderen op onze wagen met heel veel zelfliefde wilt spuwen en spuigen, schrijf je dan gewoon in via qmusic.be of in de Q-app. En wie weet belt Q-DJ Ulrike Douwer jou de komende week op met het nieuws dat jij op die wagen mag. Dit is Alex Warren, Fever Dream.

en Silent Treatment. Sven uit Westende die stuurt een Q-app. Alles oké, Naomi? Even jouw draad kwijt. Ja, Sven, ik ben dat zo gewoon om de mensen hier te ontvangen in het Q Beach House. Luisteraars, maar komt mijn lief hier toch niet plots binnengewandeld als verrassing, zeker? Ik helemaal van mijn melk. Swat, er is beterschap op komst. Want Karim Kerjambiko die staat hier klaar om u van uw sokken te blazen met zijn fantastische muzieksmaak. Uit mijn kokertje komt deze oldie nog van Owl City. Dit is Fireflies. Een hele fijne avond.

0: zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Iets voor zeven, een heel goede avond. Het nieuws krijgen van Bart.
2: Goedenavond. Een nieuw record voor Remco Evenepoel. Hij heeft voor de vierde keer de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met twee voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
3: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
2: Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement en daar was het om te doen.
4: Ons doel was vandaag om de klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. En ja, denk ik dat we prima geslaagd zijn.
2: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritiaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. En de getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden, dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg, nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die is opgepakt. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden.
1: En je verliest ook nergens meer dan 5 minuten.
0: Karin Kiriambico.
1: Live vanuit Oostende, maar zometeen een kleine tussenstop in Boston met Stella Lefty na de Swedish House.

deze week's sterkste stijger in de Q-top 40. Stella Lefty. En Basten, een heel fijne zaterdagavond. En welkom bij de zaterdagavond van Q. Het moment waarbij je eindelijk alles iets rustiger kan aanpakken. Zo even de knop omdraaien, relaxen en gewoon genieten van de beste hits. En als dat vandaag jouw plan is, dan zit je hier helemaal aan het juiste adres. En Craig David zet dan ook meteen de juiste toon met deze Walking Away.

0: Marshmallow.
1: En Kelsey Ballerina met Another Drink. En zo gaat dat ook elke keer precies in ons beach house. De cocktails zijn hier zo lekker en je kan gewoon niet anders dan nog eentje bestellen.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
2: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

Ik had het zo net over onze cocktails in het Beach House. Maar voor alle tips in verband met de snacks moet je vanaf nu bij mij zijn. Want anderhalf jaar geleden zijn we met Q een podcast gestart samen met niemand minder dan onze Gerben Tuurlings. De top tierlist, waarbij we alles over een bepaalde categorie in een lijst zetten.

0: Van goed naar slecht. Dus van S-tier naar van goed naar F-tier voor slecht. En deze week waren de snacks van het Beach House aan de beurt. En ja, ik moet eerlijk toegeven, ja, sommige snacks hebben mij zo extreem verrast. Alsof, of hoe moet ik zeggen, als dat goed of slecht was liever. Ja, dat kan je zelf ontdekken, want die aflevering staat sinds woensdag online op jouw favoriete streamingplatform en in de Q-app natuurlijk ook. Wat ik wel kan zeggen, zonder te veel te spoilen, Roodkapje is echt fenomenaal. En ik heb het niet over het sprookje. Nu meteen weer bij Q.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

krijg je nu langs alle kanten de vraag, waaronder van Dries uit Wetteren. Wat bedoel je dan met een rotkapje? Ja, ik heb eigenlijk al te veel gezegd, maar je kan het zelf ontdekken in de nieuwste aflevering van Top Tierlist. Of gewoon hier aan het Beach House. De zon is hier ondertussen ook stilaan aan het verdwijnen achter de wolken. Dus we gaan zo meteen gewoon de Spaanse zon gaan opzoeken met Alvaro Soler. Na Bibi Rexha en Faithless.

0: En Sophie, ja.
1: De Lokerse feesten zijn gisteren officieel van start gegaan met onder andere Craig David op de mainstage, die je hier eerder al hoorde. Er zijn trouwens nog tal van andere Q-artiesten die er de komende dagen nog kan

zoals Pommelien Thijs vanavond om 11:30. En als je liever wacht tot volgend weekend, ja, dan zal je daar deze man zien spelen op zondagavond. DJ Alicious. En die hoor je nu samen met Milo en Forever Young.

En ik in 2008. Maar denken dat het leven al zwaar en lastig was. Man, man, man. Laura Wolf. En No Stress. En dat is nog altijd mijn plan met jou vanavond. Jou bevrijden van alle stress. Dus blijf zeker hangen en genieten van de good vibes van Hugo.

zou jij reageren als je plots face-to-face staat met één van je grootste angsten? Denk er alles over na en dan onderzoeken we dat na 8 uur. En tot dan kan je hier nog genieten van Miley Cyrus' Bloemetjes en de diepste daler van de Q-top 40. Dit is Save My Love.

0: net geen 8 uur. Goedenavond, het nieuws krijgen van Bart.
1: Goedenavond. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VAB.
2: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VAB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen zich gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
1: Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement en daar was het hem om te doen.
3: Ons doel was vandaag om de klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. Ik denk dat we prima geslaagd zijn.
1: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalt het in de sprint voor de Mauritiaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust.
0: En verliest ook nergens meer dan 5 minuten op onze snelwegen. Shawn Mendes is zijn grootste angst in de baas, maar hoe zit dat bij jou? Let's find out na Edge of Desire.

0: met de niet spots oog in oog staat met een vogelspin. Ja, ik zou toch een paar stappen naar achter zetten en mijn schoen zou waarschijnlijk heel snel richting dat vieze beest vliegen. Dat klinkt nu heel onwaarschijnlijk, denk je ook, maar het is deze week wel degelijk gebeurd in Nederland. Een vrouw kwam gewoon los een vogelspin tegen op de muur in haar tuin. I mean, ik krijg er letterlijk kippenvel van. Gelukkig is zij wel rustig gebleven, in tegenstelling tot mezelf, en heeft ze dierenwelzijn meteen gebeld. En die zijn het diertje ook gewoon meteen komen ophalen. Maar echt props naar die vrouw dus. Zij is alleszins al een veel betere mens dan ik. Maar hoe zou jij reageren in zo'n situatie? Meer als die dappere Nederlandse vrouw of meer als ik helemaal in paniek en die schoen gooien tegen de muur? Laat het weten via de Q-app, want ik ben alvast benieuwd.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En ondertussen gaan we verder met de nieuwste hit van Bazaar. Dit is Ooit komt er een dag.

Henry Moody. Ik vroeg zo net hoe jij zou handelen als er plots een vogelspin in je face zou staan. En we hebben duidelijk niet de grootste helden in onze Q-app, want Sandra uit Kortrijk zegt, moeilijk te been, maar zou dan wel iets vlugger gaan, denk ik. Ja, helemaal te begrijpen. En Nancy uit Lier zegt ook, vogelspin? Ik verkoop alles en ben weg. Eerlijk, Nancy, I feel you. Dan is er uiteindelijk ook nog Annelies uit Opwijk, die er niet te veel woorden aan vuil maakt. En wel, mijn sloef op die vogelspin, dat zegt ze. En dat is precies wat ik dus ook zou doen. En als ik Olivia Rodrigo liever moet geloven, zij waarschijnlijk ook. Of heeft ze het over zichzelf? I don't know. Laten we het samen ontdekken in Drop Dead.

0: te genieten. EasyToys.be.
1: Bring the action. When

Drive, Safe. En jij ook, als je momenteel onderweg bent naar die vakantiebestemming met de auto. Het is uiteindelijk nog altijd zwarte zaterdag op de Europese snelwegen. Je hoorde eerder wel dat het gelukkig niet zo druk is. Maar toch, be safe en maak je vooral niet te druk als je in de file staat. En volg het advies gewoon van Enrique Iglesias. Zet de radio gewoon harder of súbeme la radio.

Lipa en Illusion Back You. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het WK is ondertussen laat me denken. Kleine 2 weken afgelopen. En ja, ik loop echt nog altijd zo verloren. Dat is toch niet te doen hoeveel impact dat WK heeft gehad. Ja, ik heb wel 1 persoon die nog altijd een beetje nageniet van de WK-gekte. En wie dat is, ja, die komt er straks nog aan.

0: Imagine Dragons. En Thunder Back You. Shakira daarentegen ziet momenteel enkel en alleen maar sunshine in de Q-top 40. Want zij staat sinds vandaag al 7 weken op een rij op nummer 1 in de lijst. En dat doet ze samen met Burna Boy op Die Die. It's
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

Als je graag eens het kind in jou naar boven laat of zelf kinderen hebt, kan ook natuurlijk. Ja, dan moet je volgende week woensdag hier aan het Beach House zijn, want het zal feest worden. En wat dat feestje drie keer zo speciaal maakt, ontdek je zo.

Welk bezoek verwachten we volgende week die drie keer zo speciaal zal zijn dan anders? Ja, het zit hem gewoon in de naam, hè. De dames van K3 komen volgende week woensdag op bezoek in de studio bij Ulrike Douwer en zullen daarna ook nog rond 16:30 een mini-optreden geven op het podium aan het terras van ons beachhouse. Dus wil je nog eens het kind in jou naar boven halen of jouw kinderen of kleinkinderen gewoon gelukkig maken? Ik zou zeggen, rendezvous volgende week woensdag om 16:30 hier in Oostende.

Locked Away. Die uitspraak is alleszins niet van toepassing op Calvin Harris, want hij vliegt momenteel letterlijk van het ene land naar het andere. Vorige week stond hij nog op de main stage van Tomorrowland voor de tweede keer om precies te zijn en dan twee shows in Ibiza gaan spelen voorbij een week om dan vanavond opnieuw in Schotland te spelen voor Hampden Park. Klinkt extreem lastig, maar voor velen ook wel een droom, denk ik. Maar dus ja, alleen maar blessings voor Calvin Harris, nu ook bij Q.

0: 9 uur. Goedenavond, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Een open brief voor een onderzoek naar de bosbranden in Spanje. Die komt van de zoon van een van de drie Belgische slachtoffers. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar daar legt hij zich niet bij neer.
2: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
1: Hij richt zijn open brief aan premier De Wever en vraagt dat ons land er mee op toeziet dat dat onderzoek gevoerd wordt. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze waarschuwen voor een mogelijke escalatie van het geweld. Ze raden de Amerikaanse burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de baan en botste op een aantal bomen langs de weg. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed met hen gaat. Vannacht brede opklaringen en temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw een zonnige zomerdag bij maximaal rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust.
0: En je verliest ook nergens meer dan 5 minuten op onze snelwegen. Let's go! Cupid's
3: House. Karim Kiriambico.
0: Onze Q-luchtballon is weer op tour in regio Aals, maar Cameron Whitcomb zal je er nooit op zien. Dat is zeker.

Me On van Oliver Heldens en Riton. En het zou wel eens kunnen dat je ons weer voorbij hebt zien vliegen vanavond. En nee, je ziet ze nog niet vliegen. We hebben wel degelijk een Q-luchtballon aangeschaft. Ja, die je kan boeken voor een vlucht. Maar misschien ben jij meer als Thomas uit Aalst en blijf je liever met je voetjes op de grond. Wel, zelfs dan kan je van onze luchtballon genieten. En hoe precies ontdek je na Taylor Swift?

Heb jij last van hoogtevrees, maar wil je toch kunnen genieten van onze Q-luchtballon? Wel, dat kan dus sinds deze week. Want we hebben sinds deze week een Q-luchtballon minigame in onze Q-app gestoken. Dus als je ooit Flappy Bird hebt gespeeld, ja, dan is deze game precies voor jou. Ik zou zeggen, test het zeker eens uit. En wie weet maak je binnenkort dan toch die switch naar de real deal. Dat zijn de Kaiser Chiefs.

0: Jason Derulo. Met de sound die TikTok domineerde tijdens Corona Savage Life.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En 13 jaar na een eerste samenwerking, Alesso en One Republic zijn back met In Your Eyes. Q.

Er zal ook wel gedronken worden bij Sam Smith dit weekend. Want onze Sam is sinds deze week verloofd met zijn partner. Zouden ze Sam's ultieme trouwklassieker op hun eigen trouw spelen? Ja, het zou eigenlijk wel moeten, hè. Want wat is een trouwfeest zonder deze Stay With Me? Guess it's true, I'm not

Melig of niet, zal toch altijd in mijn trouwfeestplaylist zitten. Sam Smith en Stay With Me. En tijdens het WK heeft België volgens mij niet gespeeld tegen Noorwegen, maar op een of andere manier heeft Noorwegen toch gescoord in ons land. En hoe precies? Ja, dat vertel ik je zo. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran back you.

Glass Animals en Heatwave. Dat is ook precies hoe ik de sfeer van gisteren in Oostende kan beschrijven. Er is gedanst, gezongen en gezweet op de muziek van Maxime en The Bausa. Met andere woorden, betekent dat wel dat we al twee van de drie Sunset-concerten van de zomer hebben gehad en dat je nog maar één, luister goed, nog maar één kans hebt om die sfeer hier zelf in persoon te komen opsnuiven. Dus zet zeker en vast donderdag 27 augustus vast in je agenda voor het laatste Sunset-concert van de zomer. De Noren die gisteren het strand nog op stelte zetten, komen er zometeen trouwens nog aan. Maar eerst nog Alex Warren en The Passenger.

En Lose Myself. Helena uit Neerpelt zegt via de Q-web: weet jij al wie komt optreden op 27 augustus? Helena, nice try, maar nee. En trouwens, als ik het wist, ja, ik zou het toch niet zeggen. Dus mij niet bellen.

met de hitsong Yesterday, Today and Tomorrow. En Today zit er voor mij ook weer op, maar tomorrow breng ik opnieuw de avond met jou door van 7 tot 10 uur 's avonds. Gelukkig staat Caracals wel weer klaar om jou tot middernacht te voorzien van een klein feestje hier op je radio. Ik zou zeggen, stay tuned als je nog niet van plan bent te gaan slapen. En tot dan krijg je van mij nog Queen Bee of ook wel Beyoncé en Irreplaceable. Na Kygo en Dean Lewis een heel fijne avond.

0: genieten. EasyToys.be.
1: Net geen 10 uur. Goedenavond, hier is Bart met het nieuws.
2: Goedenavond. Een grote weidebrand in Genk. De brandweer heeft die maar net kunnen stoppen voor die woningen bereikte. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in de helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een grote zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon het vuur stoppen op 30 meter van bomen en woningen. De zoon van een van de 3 Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar daar legt hij zich niet bij neer.
3: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
2: Hij wil dat ons land ermee op toeziet dat dat onderzoek goed gevoerd wordt. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de weg en botste op een aantal bomen. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed met hen gaat. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust.
4: Q Music, Q Summer Mix, Caracals.

0: te genieten. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Genk in Limburg heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niets zeggen over de mogelijke oorzaak. En het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Robbe Willaert is een van hen.
3: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt, ja, nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
2: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
1: Q Music. Q Summer Mix. Karak.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in de helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een bomaanslag aan een café. 21 anderen raakten gewond. Dat meldt de antiterreureenheid van de politie. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang van het café. De slachtoffers zijn een klant en een veiligheidsagent die haar niet wilde binnenlaten. De aanslag is nog niet opgeëist. En in Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Hun nationaliteit is nog niet bekend. Volgens de politie zijn 4 lichamen geborgen, maar is het uitgesloten dat er overlevenden zijn. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.